harmonica, muziek voor iedereen. Nu is er nog alleen maar Atje Roland. Hij redt het met dat uurtje niet alleen. Zingen in de taal die wij nog spreken.

gelachen, wat? En voor de grap begin ik een lied te lallen. Toen zegt Teun, dat is te gek, wijfie, dat moet je op een baantje knallen. Dus Teun begint te sjouwen met zijn stereo-apparaten. Nou, en ik heb pas dan zingen, wat?

Als je dus je melden wordt dat mijn buurman, dat is dus Teun, graag bij u een baantje wilt. Want hij loopt nou in de steun. Uit ervaring als technici. Oh, alles ken hij met gemaakt. Want dat hoor je ook wel aan hoe hij

hier legt de kluiven aan de microfoon. Teun, houd die hond dan even aan. Nou jongens, hoppajengelen die haat. Hip, hup, hap, wie zijn broeders gaan? God, wie maar het thuis aan?

is het mooi meegenomen. Ja, toch? Zo zijn al heel wat dames aan de top gekomen. Niet dat? Geachte plattebos, denk je dat u weer gaan? Ik hop er eens even lekker uit. Daar is hem. Daar is hem. Daar is hem. Hop.